verstrekte detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk €11.000 schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido

0: weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws. Flevo.

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

hoor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

zijn er wat mensen bij elkaar, dan maken ze elkander na. De een weet het nog beter dan de ander. Ik hoorde van mijn zwagers niet, zo wordt heel wat nieuws verdiend. Met fantasie bewerken ze elkander. Wees toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf geen narigheid. Blijf optimistisch en ontwaar. Kweek zelfvertrouwen, geen paniek, het leven is zo vol muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Zieken op woord!

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo
3: Ziekenoproep.
4: Scatman's World.

0: Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

En ik dacht vandaag is, doe eens gek, kies eens een artiest uit waar misschien heel lang mensen niks meer van gehoord hebben. En ik dacht zo aan de formatie Octopus en het nummer waarmee begonnen is genaamd My Special Angel. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. En het eerste half uur gaan we besteden aan Nederlandstalige muziek. Straks wat aandacht voor Octopus en ook nog wat middle of the road muziek. Dan laten we vrolijk beginnen met Nederlandstalige muziek. En daarvoor gaan we even terug in de tijd naar, ja, dat is het eigenlijk, de jaren 70 misschien wel. Tol Hansen, hier is Big City.

0: Sobretti.
1: En dat was een nummer afkomstig van Tol Hansen. Big City. En dan praten we eigenlijk over al heel wat jaren terug. Moest al niet nu gemaakt worden over de stad Amsterdam.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Nou, laten we daar maar niet al te lang over nadenken, want misschien worden we daar helemaal niet zo vrolijk van. Over een andere grote stad gesproken, Berlijn. En daar heeft de Klein Orkest heel lang geleden ook eens een mooi nummer over geschreven. Over de muur.

0: Paradieskirchje, soms op het Alexanderplein.
1: En persoonlijk hoort het altijd nog wel een klein beetje bij mijn favorietjes als het om de Nederlandstalige muziek gaat. Het Klein Orkest en Over de Muur.
2: U luistert naar de Flevo
3: Ziekenomroep.
1: En wat we natuurlijk ook altijd wel doen is even een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En ja, soms staan er best wel aardige werkjes in, ook qua Nederlandse taal. Zoals deze van Ray en Beer, die genaamd is Zonnebank.
4: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot.

0: Dat staat nu in de hitparade van vandaag. Ree en Beer was dat. En de zonnebank. En het ging met name over de slechte dingen van het leven.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Dan natuurlijk wel uit de ogen van een arts bijvoorbeeld. Want ze zeggen dus eigenlijk gewoon genieten van het leven. En dat is eigenlijk wat we wel moeten proberen. En ik hoop ook dat u zo snel mogelijk het ziekenhuis kunt verlaten om dat ook weer te gaan doen. Goed, gaan wij verder met de muziek van Mieke. Een kind zonder moeder.

Mieke dus met een kind zonder moeder. Met een beste hoog vader Abraham gehalte. En dat geldt misschien toch ook wel een klein beetje voor de volgende. Het zit een beetje in dezelfde, nou ik zou haast zeggen ritme. Maar deze keer wordt het gezongen door Hanny en de Rekels. En die zingen samen Mario.

En dat was de muziek afkomst van Hanny en de Rekels. En zo was het nummer inderdaad genaamd. En Hanny die verving dus op een gegeven moment Corrie Konings. Die toen de Rekels had verlaten in het jaar 1972. En daar is in ieder geval tot aan, zal ik zien, 1977 bij gebleven. Goedenavond. Blijf erbij natuurlijk. We zullen direct hebben natuurlijk onze artiesten vanavond. Ik verslik me er bijna in. Moet je dat natuurlijk niet doen. Dat is toch altijd natuurlijk... De muziek van Octopus. Ik moest er even over nadenken. Hier is Luna.

Even een kort plaatje was dat. En dus uit de hitparade van vandaag. Luna met Schoonzoon. Goed, het is bijna 8:30. Dus zo direct dus aandacht voor de band Octopus. Maar ik heb nog één nummer hier op het lijstje staan. Zomaar even uit het wild gegrepen. Een heel rustig nummer van Zijlstra. Die genaamd is Tot Slot.

0: vind je soms wel eens even leuk om een... Kom maar eens een keer uit de kast te trekken en dan maar kijken of er wat leuks op staat. En zo kwam ik dit nummer tegen van een meneer Zijlstra, wat genaamd is Tot Slot.
1: Flevo, Ziekenomroep.
0: Goed, we zien wel tijd voor onze artiesten van de avond. De band Octopus.

En Love Me With All Of Your Heart. En dat van onze artiesten vanavond, de band Octopus. En die kwamen dus uit Vlaams en Brits, waren ze eigenlijk het gezelschap. En ze kwamen dus eigenlijk uit België. Hijst op den Berg met onder andere Paul Michiels en Robert Vlaaien als groepsleden. Ze zijn voortgekomen uit de groep The Bats, waar ook broer Robert in speelde. De latere televisieproducent René Vlaaien en Gerard Op de Beek. Ze kregen in ieder geval een platencontract bij de Vlaamse Wafelbakker. En later eigenaar van zeezender Radio Miguigo, Sylvain Tak moet ik eigenlijk zeggen. En op hun debuutsingle, Hey Nana, zongen ze radio- en televisiepresentatoren Zaki en Mike Verdreng mee in het achtergrondkoortje. Bij Tak was ook Paul Severs onder contract en zijn hit Ik ben verliefd op jou werd in de Engelse vertaling I'm so in love with you in 1974. De band de doorbraak in met name Vlaanderen. Toen dat nummer op de hitparade stond, verkocht Tak zijn platenlabel aan het Nederlandse Telstar. En na de overname werd de groep meer en meer een cross-harmony groep. Een eigenaar Johnny Hoes stelde voor om het album Oldies But Oldies op te nemen met uitsluitend Amerikaanse crooners. En met dit succesvolle album brak de groep dan ook door in Nederland en leverde hits op als Cry en South of the Border. In 1980 wilde de groep terug naar de eigen sound en bracht het album Tonight uit in techniek van Peter Vincent en productie van Erwin Musper en Pierre Beckers. En uit het album werd de single All Alone uitgebracht, wat in België nog wel een klein hitje opleverde. En daarna viel de groep uit elkaar. Paul Michiels die had nog een solo hit met P.P. Michiels en vormde later met Jan Meijers de groep Soul Sister. Ja, zo is het een beetje het hele verhaal van de band Octopus. Maar de grootste hit was misschien wel deze. I'm so in love with you.

0: Dus de Belgisch-Engelse band, zo moet ik het maar even omschrijven, Octopus. En I'm So In Love With You. En dat was in ieder geval de grote hits die ze gehad hebben.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Straks hebben we nog één nummer van ze na 9 uur. Maar eens gaan we maar even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. En dan zie ik ineens een nummer wat net zo makkelijk natuurlijk bij onze countrymuziek zou kunnen staan, waar we straks na 9 uur gaan draaien. Waarvan ik wel eens geroepen heb, daar kan het net zo makkelijk in de hitparade staan. Ellen Lauren en Jennifer Logley Jones. Just

0: zou wel eens denken, zouden de platenbazen ook naar ons programma luisteren? Het zou wel mooi zijn natuurlijk als ik adviseer om countrynummers die in Amerika uitkomen er ook eens een keer hier uit te doen. Het kwam in ieder geval zo voort met Ellen Lauren en Jennifer Langley Jones en de nummer Choose Texas.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Zieke

0: Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
1: Nou, zo zal het vast niet geweest zijn. Maar ja, het is natuurlijk best wel mogelijk. Je weet maar nooit hoe de balletjes allemaal rollen in de wereld. Komt dan door naar 1984 met Katja Kuku. En dit nummer, Turn Your Back On Me.

0: En het jaar daarvoor, in het jaar 1983, hadden ze eigenlijk hun grootste hit. En die was genaamd Too Shy.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Voor de wonden. Gaan we eens even lekker stukken terug in de tijd, waarom ook niet. 1968, best een mooie. Dat van Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man.

0: Een hele plaatje afkomst van Dusty Springfield, the son of a preacher man. En deze Dusty Springfield was in de jaren 60 zeker wel the queen of the white soul.
1: De beste mix op je radio.
0: En dat natuurlijk nog altijd hier bij de Flevozieke nummer op. En hier op de maandag gaan we met Los Verband.
1: Altijd dichtbij.
0: En we gaan even richting in praten met Carol G en Bruno Mars en het nummer Stil.

0: Dat in het praten van vandaag. Karol G en Bruno Mars. Stil.
1: Blijf als ik kom op.
0: Goed, het is bijna 9 uur. En dat betekent dat we zo direct even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. Maar eerst kijken we nog even gauw naar buiten. Ja, het regent.

is een plaatje natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Goed, we hebben er nog eentje. Tot aan 9 uur en daarvoor gaan we richting het jaar 1962 met Frank Ifield. Hier is I Remember You. Tot zo.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:50. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10:00 is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: voor de vijfde keer vanavond was dat de band Octopus. En dit keer met het nummer Get Up.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevo Zieken. Mijn naam is Leo en ik ben hier nog tot aan 10 uur. We gaan nog wat country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar we beginnen dus met country muziek. En daarbij hebben we natuurlijk zeker wel wat viooltjes. En laten we rustig gaan beginnen met Sonny Sweeney. Hier is Houston, Belongs to Me.

0: En het eerste country plaatje wat we vanavond draaien is afkomstig van Sonny Sweeney. Houston Belongs to Me.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we draaien die country plaatjes nog eens lekker door tot aan 9:30. Zoals deze van Tyler Nance, Oklahoma Home.

0: luisteraars, afkomstig uit Lamar. En dat ligt in de staat Missouri. En deze Tyler Nancy was vroeger lasser. Maar die heeft zich op een gegeven moment geleerd om gitaar te spelen. En zo is hij dus sinds 2024 muzikaal actief.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Dus ja, als je nog eens een keer nadenkt over misschien een carrièrewissel of zo. Want er zit voor mij toch een aardig verschil in tussen het zijn van een lasser en een muzikant. Maar krijg je van het eerste best wel vieze handen. En dat ga je als muzikant niet krijgen. Hier is Becky Cole.

0: zo vrij zijn om te zeggen dat ik dit best wel een lekker nummer vind. Kiss More Cows Than Cowgirls. Dat uitgevoerd door Becky Cole. En dat is dus geen Amerikaanse, maar ze komt uit Australië.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En het volgende nummer, dat vind ik eigenlijk ook wel eens een lekker nummer. Heb ik al een paar keer eerder gedraaid. Het is afkomstig van Corson Peters en Iron Mountain. Walking Back to Georgia.

0: Heerlijk nummer natuurlijk. En dat van Carson Peters en die Iron Mountain.
1: Goedenavond.
0: En zo direct hebben we natuurlijk ook nog aandacht voor onze klassieke muziek. Maar dat gebeurt om 9:30. Maar eerst hebben we nog aandacht voor country muziek. En heel veel country muziek wordt ook gedraaid door vrachtwagenchauffeurs. Vaak omdat er een bepaald ritme in zit. Ik zeg altijd maar een beetje zoals de hek eromheen te paaltjes aan je voorbij komen. Geldt voor deze misschien ook wel, voor Danny Kensie. Smoke Brown in de Rain.

En ik hoop dat u een klein beetje begrijpt wat ik hiermee bedoelde natuurlijk. Bepaalde ritme wat er in de muziek zit als je in de auto bent en een heel lange rit moet maken. En inderdaad die hectometerpaaltjes aan je voorbij ziet gaan. Danny Kensie, Smoke Mountain Rain. En het volgende nummer heb ik ook al eens een keer gedraaid. Gewoon een leuk nummer. Knotty Pine String Band, Blue Moon of Kentucky.

0: is jammer dat hij zo kort is. Naughty Pine String Band, Blue Moon of Kentucky.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep op kanaal 40.
2: 7 dagen per week.
0: Ik denk dat we nog zo'n 2 plaatjes te gaan hebben. En dan gaan we dan richting de klassieke muziek. En die 2 plaatjes, deze is weer een heel andere stijl. Wat dat betreft is de kant weer heel divers. Carrie Calloway, Smoke and Mirrors.

dat was Carrie Calloway. Smoke and Mirrors. Ik kan me er even niet zo'n hele goede voorstelling bij maken over Smoke and Mirrors. Het zijn wat mij betreft twee totaal verschillende dingen, maar goed. Goedenavond. Jullie gaan dan naar de Flevo Ziekenhuis op. Mijn naam is Leo. We hebben nog één plaatje voordat we zo verder gaan met onze klassieke muziek. Het is afkomst van Leah Blevins. Leave your baggage at the door.

0: van Ray Koetman en Brown en natuurlijk Special Lady.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: En ik hou altijd nog wel een klein beetje van die hele oude muziekjes. En als nu dan kom ik dan toch eens zo eentje tegen zoals deze. Uit die verre goede oude tijd. Four Aces, zo heette deze groep. En ze zingen voor ons Love is a Manly Splendid Thing.

Zoals ik gezegd had, van die heerlijke oude nummers zoals deze van The Four Aces and Love is a Many Splendid Thing. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. Tijd voor mij om afscheid te gaan nemen. Maar even vertellen wat we gaan doen. Morgen natuurlijk, want morgenochtend wordt het programma nog een keer herhaald tussen 8 en 10. En ook het programma van Harry Oberendorf. Klassiek muziek tussen 10 en 12 wordt nog een keer herhaald. Zeker luisteren. Vergeet om 2 uur ook niet te luisteren naar Fred's Music Mix. Die draait dan samen met Art tot aan 4 uur. En natuurlijk in de avond als pleister op de wonden met Jan en Truus Herema. Tussen 8 en 10 uur. We gaan eruit met Shirley Bassey. And there will never be an

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan

0: 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sakuno-Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, hoort u het ook eens van anderen. Ja, welkom terug bij de tweede uur van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En ik opende met van Felix Mendelssohn Bartholdy het laatste deel, vierde deel van zijn Schotse symfonie. Die schreef hij naar aanleiding van een bezoek aan Schotland, waar hij veel natuurindrukken had en dergelijke. Zijn derde symfonie staat in A klein, het is opus 56. Nu hoorde het laatste deel, het Allegro Vivacissimo, overgaand in Allegro Maestoso Assai. Een opgewekt tempo wat wel een majestueuze indruk moet maken. We hoorden het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Dan is het vandaag 26 juli, dames en heren. En in Bayreuth worden de festspielen geopend. De beroemde Wagner-festspielen. Waar elk jaar werken van Wagner integraal worden uitgevoerd. En Wagner voltooide in 1842 Rienzi, zijn derde opera en zijn eerste enorm succes had. Ging in Dresden in première op voorspraak van de componist Giacomo Meyerbeer. De uitvinder eigenlijk van de grote opera met vijf bedrijven en grote scènes, aria's, balletten en dergelijke. En Rienzi was Wagner's langste opera, 6 uur, heeft hem later wat ingekort. Maar in het begin zat er zelfs een ballet van 40 minuten in. Nou ja, goed. Het gaat over Rome in de middeleeuwen met de laatste volkstribuun, de laatste burgemeester, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Noem je dat president? En dat is Cola di Rienzo. En u hoort zijn gebed. Almachtige vader, blik herab. Hij raakt een grote benauwenis, zal ik maar zeggen, tijdens die opera. Ik kan hem nu niet helemaal uitleggen, want dan ben ik 3 kwartier bezig. Maar dit gebed is heel, heel beroemd. U hoort de tenor Jonas Kaufmann als Rienzi. En het begeleidend orkest is het orkest van de Duitse opera in Berlijn onder leiding van Donald Runicles. Gefeliciteerd, Richard, met 150 jaar festspelen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden, in de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevozieken-omroep.

0: dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenroep. Flevo Ziekenroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Chic.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot...
2: 2:00 genieten met heel veel pret naar Aart en Fred. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Stem af op internet of via streaming. Wij zijn er voor u bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Dag.
1: Middag.
0: Goedemiddag, we zijn er weer.
1: Ah, ja, we zijn ons eigen voorprogramma vandaag. Wist je dat?
0: Ja.
1: Het eerste uur doen we het voorprogramma.
0: Ja.
1: En dan het tweede uur doen we gewoon, gaan we voluit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, iedereen
1: voor de luisteraars, hè?
0: Ja, voor de luisteraars. Ja, tuurlijk. Ja, de kijkers doen vandaag niet mee, hè?
1: Kijkers zijn uitgesloten.
0: Nee, doen we niet. Doen we niet.
1: Goeiemiddag, zeg.
0: Goeiedag. Daar begonnen we toch even met Robert Cray Band, hè? Dat is ook niet niks.
1: Robert Cray Band, die zat de eerste keer dat ik hem zag, zat hij in het voorprogramma in Nijmegen van de Rolling Stones. En toen, dat was toch wel heel bijzonder. Daar hebben we ook alle leuke dingen meegemaakt die de Rolling Stones met zich meebrengen.
0: Ja.
1: Zo'n concert. Dus bij de meet and greets, et cetera. Daar stond dat wij met Robert Cray stonden. Mijn collega Janus Toethuis is daar verantwoordelijk voor. Hè, voor Robert Cray.
0: Rolling Stones komen nog verder. Hè?
1: Ergens
0: in deze playlist. Komt hij dan een keer naar voren. Hè? Ik moet nog even alle mensen bedanken die nummers opgestuurd hebben. Hè? We hebben dat gevraagd.
1: Ja.
0: En zakkenvol. Zakkenvol, ik kan niet anders zeggen.
1: Maar zitten we dit jaar vol nu verder?
0: Volgend jaar ook, denk ik.

0: Ja, deze band is een Britse soul band. En die leggen zich toe op de zelfgeschreven muziek, klassieke soulstijl uit de jaren 60.
1: Vintage.
0: En het leuk, ja, zo de vintage explosion. Ja. En Sweet Love, dat hebben ze allemaal. Ze werken eigenlijk via TokTok en daarmee bouwen ze aan een heel groot publiek om zich heen. Ik moet zeggen, in het kader van horen we nog eens wat nieuws, ja. Deze mag de best zijn.
1: De naam dekt wel de lading, vind ik. Ja. Het is wel vintage. Het is mooie blues. Ik hoorde ook een beetje dat gitaartje van Robert Cray. Die instemming. Dat ijzerige geluid. Ja,
0: misschien zit hij al stiekem mee te doen. Je weet het niet. House of the Rising Sun.
1: Hij zat er net voor. Dus ik denk, ik ben er toch.
0: House of the Rising Sun Animals. Maar jij hebt een hele bijzondere aangekozen.
1: Ja, gaan we even vragen aan de mensen. Even in laten bellen. En vragen of ze weten. Want het is een hele herkenbare sound van de band. Die dit doet. House of the Rising Sun. Van de Animals. Maar dan. Dobby. De lijn is dan open.

0: hebben een winnaar. Nog eentje.
1: Ja?
0: Ja, Ans van Diermen. Op de een of andere manier komt de naam bekend voor.
1: Ja.
0: Ans van Diermen uit Bunschoten.
1: Ah, nou, Bunschoten.
0: Ans, gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Je krijgt het barbecue-schort van Fred's Music Mix.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is, dat kan je één deze dagen kan je dat tegemoet zien.
1: Ja.
0: Wat leuk, hè, dat er iemand toch wat kan lezen.
1: Ja,
0: dat,
1: maar wie speelt het nou eigenlijk? Want,
0: Santa Esmeralda.
1: Santa Esmeralda.
0: En van Let Me Be Misunderstood.
1: Ja, ik zie dat de originele versie... Schrik even niet. Die duurt bijna 14 minuten, hè?
0: Nou, komen we goed weg.
1: Ja, dan komen we goed weg, ja. Even voor maar van die zomerdagen. Bart Peters, onze Belgische vriend.
0: Ja.
1: En die zingt daar zomaar eens eventjes met humor en een lichte weemoed het dagelijks leven.

0: luisteren natuurlijk naar Van The Man. Van Morrison met Everyone. En dat staat op het album Tupelo Honey uit 1971.
1: En ze kunnen dat ongeveer uitrekenen.
0: Ja, ja, ja.
1: 3:10, ja. Van Morrison.
0: Zo is het.
1: Dus de regelmaat bij ons is goed te vinden. Goed te vinden. Eens in de zoveel tijd draaien we ook wel eens iets van, nou, laat ik schokken, Golden Earring. Ik roep even wat.
0: Ja. Of Golden Earrings toen het
1: of de Golden Earrings. Ja. Of de Earring hebben ze ook een tijdje gegeven. Ja. Maar ik wil eens een keer een klein stukje terug in de tijd.
0: Ja.
1: En met een zang van Margarinus.
0: Ja.
1: Zo noemden ze hem vroeger omdat hij zo mager was. Margarinus.
0: Mm-hmm.
1: Margarinus eigenlijk.
0: Ja.
1: And just a little bit of peace in my heart.

0: Prachtig, prachtig tekst.
1: Mooi, hè?
0: Ja, diepgravend. Zo kennen we Frans Halsema ook een beetje.
1: Ja, zeker.
0: Een boodschapje erbij.
1: Ja. Tin Lizzy, voor jou.
0: Ja, Tin Lizzy. Hoe heet je ook weer? Met die dichte neus.
1: Ja.
0: Ja, nou,
1: ja, ik weet wie je bedoelt, maar ik kom maar even niet.
0: Ja,
1: nasaal. Nasaal.
0: Daar ga ik straks op terugkomen. Is er misschien dat ik...
1: The boys are back in town.
0: Zullen we het daar maar op houden?
1: Ja.

0: Heb jij nog gevonden wie het was met die nasale
1: neus? Phil Lynott.
0: Phil Lynott.
1: Phil Lynott, ja, de man die eigenlijk te veel verdovende middelen, verdovende drugs gebruikt heeft.
0: Ja,
1: en ons eigenlijk veel te vroeg ontvallen is.
0: Ja.
1: Hadden we nog veel plezier van kunnen met mooie liedjes.
0: Had hij misschien nog meer nieuwe liedjes kunnen verwachten.
1: Ja, moet ik even een bakkie halen voor je?
0: Ja, we gaan even gaan naar het nieuws, hè.
1: Oké.
0: Okay, nou. We houden stoom erin.
1: Oké. Okay.
0: En ik zou zeggen, tot het nieuws dadelijk, hè. Tot na het nieuws, ja. Ja, voor het nieuws kan ook.
1: In het nieuws.
0: Was heel, ja. Zou er nog nieuws zijn eigenlijk? Ja, hè? Ja.
1: Als er dan leuk nieuws is.
0: Ja, is goed. Tot straks.
1: Oké. Okay.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden, in de rest van het land zo'n 17 graden. En tot

0: zit er lekker in de vloerstof, hè?
1: Ja, zijn we weer voor 2 uur.
0: Welkom.
1: Lieve luisteraars.
0: Ja, welkom.
1: We zijn weer terug. En het volgende nummer, daar wil ik wel even iets...
0: Even nog terug.
1: Wil je nog
0: de whisky
1: terug?
0: In the jars, ja.
1: Ah, de whisky?
0: Ja, we zaten dus bij Whisky in the Jar, de Tin Lizzy, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
0: nu
1: de
0: Waterboys.
1: Ja, ja.
0: Daar achteraan komt Diesel.
1: Ja.
0: En daar achteraan komt Winehouse. We zitten lekker in de drankbank.
1: Nou, ik weet nog niet of Winehouse komt, hoor.
0: Ja, vast wel.
1: Ik kreeg net een telefoontje van die mevrouw Bunnik.
0: Ah, nee, ja, Bunschoten.
1: Bunschoten was het,
0: Hans.
1: Ja, waar de schort bleef. Ik zeg, nou moet je nou even wachten. Die PTT
0: nou,
1: die dient pas in 4 dagen, hè? Brengen ze thuis.
0: Ja.
1: Dus niet morgen meer.
0: Dus zouden we een drone
1: ja,
0: of zo
1: maar ze zeggen, ik
0: komen.
1: Wil morgen dat ik barbecue. Ik zie.
0: Morgen is helemaal geen weer om te barbecue.
1: Ja, maar had ze maar niet moeten winnen, toch?
0: Nee.
1: Ja, nou goed, oké. Okay. Solsolito, Summer Night, Diesel. Dat is trouwens wel de vernoemenswaard. Want het is geschreven door de bandleden Mark Boon en Rob Vunderink. Binnen een uur tijd bij die Boon thuis in Den Haag. Ja.
0: Ik weet wie de drummer was.
1: En het haalde zelfs de Verenigde Staten en Canada. Ja, waar het nummer 1 positie in Canada.
0: Ja.
1: Nou, dan weet je het wel. Hè?
0: Dan moet ik dat navragen.
1: Ja, dan gaan we navragen in Canada.
0: Okay, dan

0: Nou, ik moet zeggen, Aard, sinds dat die telefoon het weer doet hier in de studio, ja, het staat rood, gebeld, hè? Gloeiend. Hè? Ja. Ik krijg net dus van een fan van ons programma, krijg ik net een telefoontje of wij voor een vaste luisteraar in Canada, een vaste, hoe ze het weten, ik sta me dood. Maar ze of wij dan het, een liedje voor die vaste luisteraar in Canada willen
1: doen.
0: Doen we die. Het is namelijk de tango van het blote kontje.
2: Dan moet ik even iets goed maken, dankjewel. Dan moet ik even iets goed maken, mensen. Ik zei net, Hollanders geven zich niet bloot. Maar dat moet u niet al te letterlijk nemen, want u weet, wij hebben op het ogenblik in Nederland een strandje van rien du tout. Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als haar hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend. Met deze tango van het progress, progress.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Dan gaan we voor je. Heerlijk. Ja, we hebben toen straks Sade. En dat scheelt maar één letters.
2: Ja, nou gaan we naar Sade.
1: En nu krijgen we Sade. Ja. Oftewel Sleet. Ja, Sleet, dat is uit de glitterperiode met de Sweet, Mutt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En er was Sleet met Noddy Holder als zanger en Jimmy Lear, de gitarist. Dat waren echt fenomenen met hoge hakken en hoge hoeden met allemaal glitterpakken. En ja, dat was een sensatie toen ze op top opkwamen. En dat begon allemaal, het hele Sleet-verhaal begon met Get Down and Get With It.
2: Ja, dat is een cover, hè, van Little Richard.
1: Oh, dat wist ik dan
2: weer. Do you wanna dance?
1: Dankjewel.
3: Clap your hands, slap your feet. Get down, get with it.

0: En die was natuurlijk voor Dennis, hè?
1: Ja, dat was zeker voor Dennis.
0: Ja, dat is een intern grapje. Ja, dat weet Dennis ook wel wat er aan de hand was.
1: Ja, ja, ja.
0: En Next.
1: Next.
0: De grote strijd was vroeger natuurlijk tussen Tom Jones en Engelbert Humperdinck.
1: Ja.
0: Dat was iedere maand kwam er, of iedere twee maanden kwam er wel een nieuwe single uit. Mm-hmm. En dan was er vooral in Engeland, wie kwam het hoogste in de hitparade?
1: Ja.
0: En nadat uiteindelijk is Engelbert Humperdinck, heeft die wedstrijd verloren. Want Tom Jones, die gaat vandaag de dag nog steeds aan de weg.
1: Ja, ja.
0: Eerste hit van Engelbert Humperdinck was Please Release Me.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Later hebben ze in Nederland, althans de platenmaatschappij Dino, met hoofd Tony Berk. Ja. Die had het geniaal, tenminste wat mij betreft, een geniaal idee om alle Nederlandstalige grote hits te vertalen in het Engels. En dan door een gerenommeerde zanger te laten zingen. Ja. En dat dan een mega hit zou worden. Dat zou heel goed kunnen. We hebben hem hier in de kast staan. Hè?
1: Ja.
0: Die Nederlanders, die Engelbert Humperdinck.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: ik kan je in zeer vertrouwelijk. Maar dan echt met niemand erover praten.
1: Ik ga het niet verder vertellen.
0: Maar ze hebben zoveel geperst en nog zoveel in het magazijn gezet. Dat ze uiteindelijk hebben ze van die cd's een parkeerplaats gemaakt.
1: Ja, nou ja. Het is niet te geloven eigenlijk.
0: Hè? Ja, het lukte gewoon niet. Nee. Het was gewoon op papier een geweldig idee. Maar uiteindelijk lukte het niet.
1: Nee.
0: Ik was vroeger toch altijd wel een redelijke volger van allerlei bandjes. En ik weet nog dat ik Stad en Land afgezocht heb. Om dat hele kleine brulletje van Roger McGinn. Te vinden in Amsterdam. Dan gingen we eens in de zoveel tijd gingen we kleren kopen in Amsterdam. Op de Nieuwe Dijk en bij Loelap en zo.
1: Ja.
0: En ik wilde dat brilletje van Roger McGinn hebben. Zo'n klein vierkant brilletje. En dat is de zanger van
1: Loelap,
0: de Loelap,
1: was dat niet van Jan Klerenkoper? Of niet?
0: Dat?
1: Loelap noemde je net.
0: Ja, Loelap.
1: Dat was toch van Jan Klerenkoper?
0: Dat weet ik niet.
1: Ah, oké.
0: Okay. Nee, Loelap, daar kocht je je parkajassen en je kocht je pukkel voor school. En, ja, was een topwinkel.
1: Nee, vandaan Klerenkoper.
0: Oké. De dumpshop.
1: Hij, zijn moeder heette Paardenkoper. Hij denkt, nou ga ik...
0: Gaan we nu over naar de Tambourine Man van
2: de Birds. De allereerste hit in Nederland.

Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.

0: dat was even wat rommelig, maar ja. We moesten even improviseren.
1: Geweldig.
0: Zie je maar weer dat het live is. Hè,
1: even de mooiste liedjes.
0: Studio, ja.
1: Gaan we eruit.
0: Van varen van honger en dorst van...
1: Huub van der Lubbe. Huub van der Dijk.
0: Van der Dijk, hè.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Wetenschap, hè.
1: Ja.
0: Snel mogen weer naar huis.
1: Doei, doei. Doei. Dag Canada.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de twee verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden, in de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycot Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl. Flevoziekenomroep.

te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letschert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een

Kom, laat de vissleun voor je ogen dekken. Mij is gepratuur. Het is de hoogste tijd, het klokje van gehoord en heet. Is me toch wel geleerd. Kom, wie is niet dood, ga nu slijten, kat boord. Niemand gaat hier nu steur. Straks ga je dromen weer, van je tijd weer. Speurvrij en zo vuur. Goedenacht, slaap maar zacht. Want met mij je grote baas. Kleine George, mijn man, klein van zwarte. Je hebt een spieler van daar, je barbe. En morgen mag je dan met haar, die hier in de tuin kan spelen, hè? Kleine George ligt al lang mee te slapen. Kleine man, droom mij van koetjes, draadjes, schepen. Als je zus niet wakker maakt, dreig je als de ochtend nek. Een mooie bordeaux, als je weer ontwerkt. Jordaan, vrouw. Jong, wees nou zoet, doet er wat je moeder zegt. Doet er je ogen toe. Straks kom je vader thuis met zijn dronken hoofd. Heb ik voor jou geen tijd. Jong, wees nou stil, mag me niet zo opstarnaar. Er zijn nou een vreemde me oog. Jong, hou nou toch je kop, als je slaap is gaat. Krijg je een mondje vol. Kikaboe, poesie poe. Moes je lief die dek je toe. Ome Heintje, mijn lekker mollig zwijntje, straks is graag in jouw volkolle baantje. Een moeder zoute morgen, een kaneel staat voor je vorigen. Doe maar slaapjes en droom maar van de schaapjes, hou maar niet wanneer je vader als een op is. Morgen is je voor de set, oh, en ik ben altijd bang met mijn keirol. Slaap maar zoet en fijn. Allemaal lekker slapjes doen, hoor. En hier is je moeder. Doe heerlijkheid, doe daar wat je blubbelen zegt. Doe er je ogen. Fijn wordt gezond, onbeschreven voor altijd. Kijk niet zo in nuttelijk. Het is nog een tijd dat je niet te zappelen hebt. Dat jij maar kremselig. Gaat er weer een partij scoren met verlies. Ja, maar jij je maar niet ziet. Is toch heel. Laat je brom, slaap maar zoet met kleine zon. Als je goed wilt slijven, gaat met kleine zombie. Mag die morgen niet naar oma brabie. Ik moet dat naar mijn halletje, op zijn neffende weer

kakkerletje. Al die meisjes zijn koosjes en revogen. Blijf maar goed met al die plaatje naar je ogen. In de hele rattenlamp zie ik geen droge boterham. Wat is het daar weer? Blijf

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welk?
1: Bij de vrijdag.
0: Ja, welkom bij de Pleister op de Wonder. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: We hebben weer een leuk programmetje samengesteld, saampies.
1: Ja, en dat gaan we nu draaien.
0: Ja, we beginnen in elk geval met de country.
1: Ja, half uurtje lang.
0: En dan hebben we van onze verzoekje op Haalste Rieke weer hele mooie nummers gekregen. Maar het is elke week prachtige nummers.
1: Mooie verzoekjes gekregen.
0: Mooie verzoekjes dan.
1: Ja, dat mag moet je ook goed zeggen. Want zij bedenkt ze niet zelf.
0: Nee. Ze zei ook dat ze verzoekjes op Haalste voor ons is. Nou, dan gaan we naar het tweede uurtje. Dan hebben we het cabaret omlijst met Nederlands product. En misschien een raadsel?
1: Nee, die hebben we niet vandaag. Nou, onze raadsel, want je hebt afgemeld.
0: Ja, nou, dat kan, hè. En dan gaan Alties vanavond, het laatste half uurtje. Dan gaan we Jan Keizer, hoe noem je dat?
1: Dit is Alties vanavond.
0: Ja, daar ga ik over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Zo is het. Maar ja, zover is het nog lang niet, hè?
1: Nee.
0: Nou, goed. Nou, maar we gaan dan nog maar beginnen met de... En we beginnen met Billy Joel, geboren op 9 mei 1949 in de Bronx in New York. Hij is pianist, zanger, liedjeschrijver en componist. Tussen 1972 en zijn afscheid in 1993 produceerde hij popmuziekhits zoals Nocturne, Pianoman en Goodnight Saigon ongeveer, want hij heeft heel veel nummers geschreven. Hij is geboren in een Joods gezin in een wijk die vandaag de dag bekend staat als de South Bronx. En groeide op in Long Island, een welvarende regio buiten New York in een stadje genaamd Hicksville. En het is een heren, ze hebben daar een historische wijk, Livingtown. In zijn teksten refereert hij vaak naar locaties in de stad New York en omgeving. Zo verwijst hij bijvoorbeeld in het lied It's Still Rock and Roll to Me naar de Miracle Mind, een winkelcentrum of Northern Boulevard in het gehucht Manhasset. Maar wij gaan luisteren naar Goodnight, Saigon.

We gaan verder met Lori King en Junction 63. Deze band die gevestigd is in het zuiden van Iowa is vooral bekend om zijn country dansmelodieën uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Lori en haar man Joe King maakten eerder een deel uit van de Blue Cross Edition, voordat ze hun bekroonde band Lori King en Junction 63 vormden. Gelegen in de hogere Midwesten debuteerden de Kings met hun band op de Blue Cross Music Association of Iowa Second Annual Des Moines. We gaan luisteren naar Blue Cross Singing Men.

Anne Murray, die is geboren in Spring Hill in Nova Scotia op 20 juni 1945. Ze was de eerste Canadese zangeres die de nummer 1 notering in de Amerikaanse hitlijsten bereikte. Ze wordt genoemd als de baanbreker voor andere Canadese artiesten die internationaal beroemd zijn geworden, zoals Celine Dion, Sarah McLachlan en Shania Twain. Tot dusver zijn er wereldwijd meer dan 54 miljoen exemplaren van haar albums verkocht. Ze is de succesvolste vrouwelijke crossover-artiest in de muziekgeschiedenis. Ook is Anne Murray een van de succesvolste artiesten ooit, die albums met kerstliedjes heeft uitgebracht. Haar album Christmas Wishes is een van de 5 best verkochte albums van dat genre, gezongen door vrouwen. Van haar single A Little Good News zijn meer dan 12 miljoen exemplaren verkocht. Ondanks Anne Murray's brede repertoire wordt ze vaak als countryzangeres gekenmerkt. Ze heeft in Canada meerdere onderscheidingen gekregen voor haar werk. Ze kreeg een ster in het trottoir van de Hollywood Walk of Fame in 1980 en ze verdiende 4 Grammy Awards en enige muziekonderscheidingen, waaronder een opname in de Canadian Country Music Hall of Fame in 2002. We gaan luisteren naar, moet ik even kijken, Nobody Loves Me Like You Do.

George Jones, geboren in Saratoga in de staat Texas op 12 september 1931. George heeft als soloartiest meer, maar ook samen met andere artiesten zoals Johnny Paycheck meer dan 150 hits gehad. Dit leidde tot grote erkenning onder de muziekcritici en collega-muzikanten. Waylon Jennings die schreef in zijn nummer It's Alright, If We All Could Sound Like We Wanted To, We Didn't All Sound Like George Jones. Dus als we allemaal konden klinken zoals we wilden, zouden we allemaal klinken als George Jones. Na zijn muzikale carrière kende George een roerig leven. Hij haalde dikwijls de krantenkoppen met berichten over dronkenschap, diverse relaties, waaronder zijn huwelijk met Tammy Wynette en geweld. Ook miste hij vele optredens wat hem de bijnaam No Show Jones opleverde. In 1992 werd Jones opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in 2010 in de Texas Country Music Hall of Fame. Voor 2013 had George Jones zijn laatste tournee gepland, waarna hij met pensioen wilde gaan. Maar na een ziekenhuisopname wegens bloeddrukproblemen overleed hij in Nashville in Tennessee op 26 april 2013 op 81-jarige leeftijd. Wij gaan luisteren naar She Sings I Still Care.

Tony Willee is geboren als Antonia Johanna Cornelia Veldpaus in Treebeek op 26 juni 1953. Haar vader overleed een week voor haar geboorte. Ze heeft twee oudere zussen, Marianne en Betty. Haar moeder hertrouwde met de Poolse mijnwerker Stefan Kowalczyk. Hij voedde de drie zusjes op als zijn eigen kinderen en schonk hen ook nog een halfzus. Toen de zussen tussen 6 en 8 jaar oud waren, kregen ze van hem elk een gitaartje cadeau. Ongeveer een jaar later vormden ze hun eerste zangtrio, de drie zingende zusjes. In de jaren 60 van de vorige eeuw traden ze op als de Bee Gees from Holland. In het begin van 1975 veranderden ze de naam in Pussycat. Als Tony Willee werd ze bekend als de liedzangeres van Pussycat en ging vanaf 1985 onder de naam verder als solozangeres. We gaan luisteren naar Georgie.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En onze eerste verzoekplaat is aangevraagd door de heer Mulder van afdeling GG 269. We gaan voor hem draaien. Deep Purple met Child in Time.

Ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Buis van afdeling GG266. Voor haar gaan we draaien Celine Dion met That's the Way It Is.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: En dan gaan we naar het volgende verzoekje, aangevraagd door mevrouw Wolf. En die ligt op G256. Ze wil graag horen van Don Moon, God Will Make a Way.

Voor Daniel Ottens van afdeling GG256 hebben wij uitgekozen Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.

We gaan verder met Kila, met Do Your Mind. En dat is aangevraagd door Anton van den Berg van afdeling GG 254.

En dan gaan we naar ons laatste verzoekje van vanavond. Aangevraagd door Erik Arnema van afdeling GG377. Hij vraagt nummer Kietepa van Jacques Brel.

0: Petit le pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Een gevoelig werkje.
2: Ja.
1: Dan ben je afscheid aan nemen.
2: Oh, Jacques Brel. Ja. En morgenochtend, de 8 tot 10, hebben we de herhaling. Dus kunnen ze weer naar een verzoekje luisteren.
1: Ja, komt die weer langs. Ja. Absoluut.
2: Ja.
1: Het hele programma komt overigens langs.
2: Ja, wel, maar goed. Als...
1: Ja? Wat wil je zeggen?
2: Als je je verzoekje nog wil horen, moet je zeker luisteren van 8 tot 10.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Goed, we gaan afscheid nemen, want
2: nou, ja,
1: het eerste uur. Ja, ik ben niet afgesproken. Oh, ja, je mag
2: ik schrok al.
1: We gaan
2: ik denk, het is nog geen 10 uur.
1: Nee, maar we hebben nog één nummertje te gaan. En dan zijn we over
2: naar het tweede uur.
1: Wat we dan gaan doen, vertellen we zo meteen.
2: Ja. We gaan naar Berdien Stenberg met L'Anne et Douloureux.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette twee Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
3: En welkom bij ons tweede uurtje, zou ik zeggen.
4: En we hebben beloofd te vertellen wat we gaan doen.
3: Ja, dat, mijn naam is Elge van Truus.
4: Mijn naam is Jan.
3: We beginnen... we hebben wat cabaret. En dan omlijst met Nederlands product.
4: Ja, dat is zo. Ja.
3: En laatste half uurtje. Ja.
4: Dat is vanavond.
3: Ja, en dat is Jan Keizer.
4: Precies.
3: Dan ga jij de muziek draaien.
4: Met veel plezier.
3: Ga ik wat over Jan Keizer vertellen.
4: Oké, afgesproken. Goed. Ja. Maar we gaan eerst draaien.
3: Mart Hoogkamer met Ik spaar geen centen.
4: En daarna?
3: Fleming met Amsterdam.
4: Doen we.

0: Cabaret Festival.
1: En wat heb je uitgezocht deze reis, Jan?
2: Twee oudgediendes zijn geen van tweeën meer.
1: Nee, maar goed.
2: Gerrit Cox en Frans Halsema. Ja.
1: Die waren wel leuk.
2: Die waren erg leuk. En die hebben een trotspelletje nagespeeld. Nou, je herkent het absoluut als ik het ga draaien, hoor.
1: Ja, ik ga luisteren.
3: En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in de Tros ontbijt. Zoals altijd maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik Vlissingen al. Nou eens even kijken of meneer Van den Broek thuis is in de Julianaanlaan 17. Je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen. Dus hij zou wel ogenblikkelijk naar het toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te nemen. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karweitje op zolder. Of in de kelder. Of achter in de duin.
4: Met Van den Broek.
3: Ah, meneer Van den Broek, met het Tros ontbijt. Zo spreekt u. Ik heb u wel uit een verre hoek van het huis moeten halen, geloof ik, hè?
4: Nee hoor, ik zat vlak naast het toestel. Ik wist immers dat u bellen zou.
3: Oh, maar het duurde nogal lang voordat u opnam, bedoel
4: ik? Ja, maar ik had nog nooit mijn eigen telefoon over de radio gehoord. En daar heb ik even naar geluisterd.
3: Oh, juist, meneer Van den Broek. Nou, dan beginnen we maar meteen met het spelletje weten hoe het gaat. U krijgt van ons 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk woordjes te maken van een ander woord. En het woord dat is voor u Rotterdam.
4: Rotterdam.
3: Heeft u dat begrepen?
4: Ja.
3: Dan gaan uw 2 minuten nu in, meneer Van den Broek.
4: Kan ik er nou beginnen?
3: Ja.
4: Rotterdam, hè?
3: Ja.
4: Amsterdam, Monnikendam, Werkendam.
3: Nee, meneer Van den Broek, wacht eens even. Heeft u het niet begrepen? Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is
4: Rotterdam.
3: De bedoeling dat u, en nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk andere woorden daarvoor maakt.
4: Ja.
3: Andere woorden, begrijpt u wat dat zeggen wil?
4: Ja.
3: Ja, dan mag u weer beginnen, hoor, meneer Van den Broek.
4: Rotterdam.
3: Ja.
4: Rotje, knor, Feyenoord.
3: Nee, meneer Van den Broek. Nou is het u toch nog niet helemaal duidelijk, hoor.
4: Oh.
3: U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is de bedoeling dat u... En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt van de lettertjes die in het woordje Rotterdam voorkomen.
4: Ja.
3: Hè, dus er komen bijvoorbeeld een R en een O en een T in voor.
4: Ja.
3: En dan heb je het woordje...
4: Rot.
3: Juist.
4: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
3: Nee, dan mag u weer beginnen, hoor, meneer.
4: Kan ik weer beginnen?
3: Ja, nou, we gaan.
4: Rotzooi, rot.
3: Nee, oh, jammer. Het is weer fout, meneer Van den Broek. Ik kan nu echt, moet ik ophouden, ik moet een andere kandidaat bellen. Maar ik zal u nog 1 kans geven, luistert u goed, meneer Van den Broek. U krijgt van ons een woord op, want dat is dus Rotterdam.
4: En nu Rotterdam.
3: Is de bedoeling dat, ja. En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt. Dus daarnet hadden we het woordje rot.
4: Ja.
3: Maar dat kun je natuurlijk bijvoorbeeld ook omdraaien.
4: Ja.
3: Hallo.
4: Met Van den Broek.
3: Ja. Meneer Van den Broek, we hadden net het woordje rot.
4: Ja.
3: Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien.
4: Ja, dat zei u, ja.
3: En dan heb je het woordje...
4: Een tor!
3: Juist.
4: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
3: Helemaal. Dan mag u weer beginnen.
4: Kan ik weer beginnen?
3: Naar uw gang.
4: Pop. Lepel, lo, kok.
3: Nee,
4: dat is er ook één.
3: Nee.
4: Sis.
3: Oh. Stop maar, meneer Van den Broek, het is niet goed. Ik moet het echt fout rekenen.
4: Ja, maar u zei toch dat het woordjes moesten zijn die je om moest kunnen keren?
3: Nee, meneer Van den Broek, dat zei ik niet.
4: Wat verdomme.
3: Ja. Heel vervelend, meneer Van den Broek. Ik kan het echt niet goed rekenen. Ik kan u dus ook die platenbon niet sturen, want de vorige kandidaat had het al na 3 keer uitleggen begrepen, meneer Van den Broek. Maar, ik mag u wel een cheque sturen van 1000 gulden, want u heeft een prima idee geleverd voor het draai. Het wordt je nog eens rond, een nieuw lullig trotspelletje, meneer Van den Broek.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja, leuk, hè?
1: Ja.
2: Die blijven goed, die twee. Maar ja.
1: Hé, ik heb ook nog wat

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders

raketten en drones in Aba, Nigeran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte ze uit de voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: gebeurd. Ja, toch? Dat was hem wel.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene

0: Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo.